0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

zo'n smidse zong. Vindt de smid zijn lied altijd naast de toon. Maar dat geeft echt niet, want dat waren we zo van hem gewoon. Seks bestond nog niet, of misschien ook wel, maar was van geen belang. Want we waren toen

0: muziek. Voor een bak trappist gedronken bij Julie.
1: En van klein tot groot kende iedereen, toen nog iedereen. Van den Bosberg tot de Vennestraat.

Voor die lieve oude mensen met hun diep doorploegd gelaat heeft mijn hart een gastvrij deurtje dat altijd wijd open staat, omdat hen het

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: In Antwerpen mogen de bewoners van 20 appartementen nu al terug naar huis, na de dodelijke brand op Linkeroever. Dat is vroeger dan verwacht. De bewoners van het deel waar de brand echt woedde, zullen wellicht nog maanden niet terug kunnen. Voor hen heeft de stad voor een tijdelijke oplossing gezorgd. Ze kunnen de komende maanden terecht in noodwoningen in de buurt van het getroffen appartementsblok. In Leuven is het gerechtsgebouw weer vrijgegeven na een bomalarm. Die melding kwam binnen in de namiddag en daarop is het justitiegebouw, maar ook het Vredegerecht en het Smoldersplein ontruimd. De politie heeft alles doorzocht, ook met een explosieve hond, maar niets gevonden. Het is voorlopig onduidelijk wie achter de bommelding zit. In Aalter is de zoektocht naar een vermiste man stopgezet zonder resultaat. De man zou dringend medische hulp nodig hebben na een wespensteek en zond met zijn smartwatch een noodsignaal vanuit het bos. Maar volgens het laatste nieuws is hij niet gevonden. De politie denkt zelfs aan een flauwe grap. Bij de zoekactie zijn wel de grote middelen ingezet, tot zelfs een politiehelikopter toe. En bij extreme hitte kan de organisatie van de Ronde van Frankrijk mogelijk zijn etappe annuleren. Dat staat in een omzendbrief van de Franse regering aan de departementen waar de Tour passeert. De Ronde van Frankrijk start dit weekend in Barcelona. De Franse minister van Binnenlandse Zaken vreest dat de ziekenhuizen en medische diensten overbelast raken door de toestroom van oververhitte toeschouwers. Het zou de eerste keer zijn dat een toeretappe omwille van de hitte niet zou doorgaan. Het is helder en de minima zakken rond 15 graden. Daarna een zonnige zaterdag bij 27 graden. Zondag iets meer wolken, maar het blijft zacht. Ook volgende week nog veel zon.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: In Antwerpen mogen de bewoners van 20 appartementen nu al terug naar huis, na de dodelijke brand op Linkeroever. Dat is vroeger dan verwacht. De bewoners van het deel waar de brand echt woedde, zullen wellicht nog maanden niet terug kunnen. Voor hen heeft de stad voor een tijdelijke oplossing gezorgd. Ze kunnen de komende maanden terecht in noodwoningen in de buurt van het getroffen appartementsblok. In Leuven is het gerechtsgebouw weer vrijgegeven na een bomalarm. Die melding kwam binnen in de namiddag en daarop is het justitiegebouw, maar ook het vredegerecht en het Smoldersplein ontruimd. De politie heeft alles doorzocht, ook met een explosieve hond, maar niets gevonden. Het is voorlopig onduidelijk wie achter de bommelding zit. In Aalter is de zoektocht naar een vermiste man stopgezet zonder resultaat. De man zou dringend medische hulp nodig hebben na een wespensteek en zond met zijn smartwatch een noodsignaal vanuit het bos. Maar volgens het laatste nieuws is hij niet gevonden. De politie denkt zelfs aan een flauwe grap. Bij de zoekactie zijn wel de grote middelen ingezet, tot zelfs een politiehelikopter toe. En bij extreme hitte kan de organisatie van de Ronde van Frankrijk mogelijk zijn etappe annuleren. Dat staat in een omzendbrief van de Franse regering aan de departementen waar de Tour passeert. De Ronde van Frankrijk start dit weekend in Barcelona. De Franse minister van Binnenlandse Zaken vreest dat de ziekenhuizen en medische diensten overbelast raken door de toestroom van oververhitte toeschouwers. Het zou de eerste keer zijn dat een toeretappe omwille van de hitte niet zou doorgaan. Het is helder en de minima zakken rond 15 graden. Daarna een zonnige zaterdag bij 27 graden. Zondag iets meer wolken, maar het blijft zacht. Ook volgende week nog veel zon.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: Niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Radio No.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova.
1: Ik wil niet

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: De federale politie zet deze zomer extra spoorwegagenten in op de treinen naar de kust. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. De bijkomende controles gebeuren elke dag op de drukste verbindingen, onder meer tussen Brussel, Gent, Brugge en Oostende. Met de actie wil de politie overlast en agressie op de vakantietreinen voorkomen. Bijna de helft van de managers bij de Vlaamse overheid is een vrouw. Bijna 48%, het hoogste aandeel ooit. Het zijn vooral middenmanagementfuncties. Bij topmanagement zijn er net minder vrouwen. Vlaams minister van Binnenland Hilde Krevits wil nu onderzoeken hoe ze de doorstroom van vrouwen naar topfuncties kan verbeteren. In Iran is de publieke rouwceremonie begonnen voor de hoogste leider Ali Khamenei. Die is meer dan 4 maanden geleden gedood bij het begin van de Israëlisch-Amerikaanse oorlog. Het lichaam van Khamenei ligt tot maandag openbaar opgebaard. De Iraanse autoriteiten verwachten alleen al in Teheran 15 tot 20 miljoen mensen bij de plechtigheden. Het zal wellicht de grootste rouwceremonie ooit zijn in Iran. Ali Khamenei leidde Iran bijna 37 jaar. Frankrijk haalt zijn vliegdekschip Charles de Gaulle weg uit het Midden-Oosten. Het lag daarvoor een eventuele missie in de straat van Hormuz. Maar daar is de veiligheidssituatie verbeterd, zegt de Franse president Macron. Frankrijk blijft wel in de regio aanwezig met onder meer 2 mijnenjagers. Argentinië heeft zich toch met wat moeite geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het raakte pas in de verlengingen voorbij Kaapverdië met 3-2. Colombia klopte Ghana met 1-0 en Egypte had penalties nodig tegen Australië. Het stond na verlengingen nog altijd 1-1. Het is zonnig met af en toe wolkenvelden en een graad of 27, aan zee een paar graden koeler. Morgen wisselen wolken af met opklaringen bij 26 graden en ook de dagen daarna wolken en zon bij 28 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een perfect

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
6: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: De federale politie zet deze zomer extra spoorwegagenten in op de treinen naar de kust. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. De bijkomende controles gebeuren elke dag op de drukste verbindingen, onder meer tussen Brussel, Gent, Brugge en Oostende. Met de actie wil de politie overlast en agressie op de vakantietreinen voorkomen. Bijna de helft van de managers bij de Vlaamse overheid is een vrouw. Bijna 48%, het hoogste aandeel ooit. Het zijn vooral middenmanagementfuncties. Bij topmanagement zijn er net minder vrouwen. Vlaams minister van Binnenland Hilde Krevits wil nu onderzoeken hoe ze de doorstroom van vrouwen naar topfuncties kan verbeteren. In Iran is de publieke rouwceremonie begonnen voor de hoogste leider Ali Khamenei. Die is meer dan 4 maanden geleden gedood bij het begin van de Israëlisch-Amerikaanse oorlog. Het lichaam van Khamenei ligt tot maandag openbaar opgebaard. De Iraanse autoriteiten verwachten alleen al in Teheran 15 tot 20 miljoen mensen bij de plechtigheden. Het zal wellicht de grootste rouwceremonie ooit zijn in Iran. Ali Khamenei leidde Iran bijna 37 jaar. Frankrijk haalt zijn vliegdekschip Charles de Gaulle weg uit het Midden-Oosten. Het lag daarvoor een eventuele missie in de straat van Hormuz. Maar daar is de veiligheidssituatie verbeterd, zegt de Franse president Macron. Frankrijk blijft wel in de regio aanwezig met onder meer 2 mijnenjagers. Argentinië heeft zich toch met wat moeite geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het raakte pas in de verlengingen voorbij Cape Verde met 3-2. Colombia klopte Ghana met 1-0 en Egypte had penalties nodig tegen Australië. Het stond na verlengingen nog altijd 1-1. Het is zonnig met af en toe wolkenvelden en een graad of 27, aan zee een paar graden koeler. Morgen wisselen de wolken af met opklaringen bij 26 graden en ook de dagen daarna wolken en zon bij 28 graden.

Dat lijf tegen dat van mij. Goedemorgen allemaal. Dit is het programma wekelijks op zaterdag met Hallo Weekend. Op zondag ook natuurlijk. En dan is dat met Gerda en onze Ruud van Opstal. Ja, de komende 3 uur. Je kent intussen wel al die formule, maar ik geef ze graag nog even mee. Wat kan je allemaal verwachten? Ja? Dat jullie gaan samenwerken, meewerken met ons hier bij Radio Nova. Jullie gaan mee bepalen welke liedjes er gedraaid zullen worden in het programma. Hoe doe je dat? Je kan reageren via onze app van Radio Nova. En dat kan ook via de Facebookpagina waar je groeten en verzoeken kan gaan aanvragen. Zoveel als het maar kan. Maar je kan ons ook bellen. En dat geef ik graag even mee. Dat is 0469. 18 83 60 0469 18 83 60. En je kan ook reageren via onze website www.radionova.be. We hebben alle ingrediënten genoeg om van start te gaan. En ik heb al gezien via onze Facebookpagina, ja, daar heeft ook al Marleentje en Nino over gereageerd. We doen dat zo meteen.

Mendelins in the Moonlight natuurlijk van, hoe kan het ook anders, Bobby Prince. Hè? We hebben, ik zei het al, een paar verzoekjes binnen. Maar eentje uit Ninove. Die vraagt een plaat aan. Heel speciaal voor haar man Theo. Voor haar zoon Andy. En voor iedereen die ze kent hier bij Radio Nova. Ook voor alle luisteraars niet te vergeten. We moeten Marianne Weber gaan draaien. Ja.

Marleentje uit Ninove en voor alle mensen die ze daar op noemden. Hartje van Hout van Marianne Weber. Hebben nog verzoeken binnengekregen van ons Maddie daar in Aichem. En ik ben eens benieuwd wat zij allemaal te zeggen heeft. Ja, ik kreeg een berichtje binnen en wat staat daar allemaal op? Dat is, hey Stef, graag een liedje voor alle luisteraars en medewerkers van Radio Nova. Je mag eentje gaan kiezen van de Cats zelf. Ik heb er wel een hele mooie uitgekozen, maar Leentje niet, maar Maddie. Ik ben nog niet goed wakker. Hoe zou het komen?

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
3: Wij draaien lekker
4: onze eigen goesting.
3: Radio Nova.
5: Hallo Weekend.
6: Nova. Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.

Voilà, ik ben in de zevende hemel met jou en Carbon natuurlijk. Zeg, we hadden dat even gedraaid speciaal voor iemand daar uit Zottegem. En volgens mij gaat ze wel weten wie dat is. Ik ga voor één keer niet haar naam noemen. Ik ben eens benieuwd of ze ook wel eens een berichtje gaat sturen. We hebben nog platen te gaan draaien. En dat is er één voor onze Christian Doekers. Ja, Christian, die stuurde ook een berichtje. Heel speciaal voor haar chefke, voor haar ook zus Ingrid en haar man. En voor iedereen die ze kent hier bij Radio Nova. Wat een leuke radio, zegt ze. Wat een leuke muziek. Kan je nog eens, Stef, mijn favoriete plaat gaan draaien? En dat doen we met veel plezier. Jack Jersey, Lonely Me.

Voilà, Sim. Hele mooie platen. Heel speciaal gedraaid voor ons Christianneke Doekers en voor iedereen die ze opnoemde. We hebben even tijd gemaakt ook voor dit. We gaan even kijken naar het weerbericht voor vandaag. Maximale temperaturen van om en bij de 26 graden. Het wordt een zonnige voormiddag. Namiddag af en toe is een wolkje. Maar het wordt dus wel stralend weer. Oké, het wordt een dagje om naar Radio Nova te luisteren. In jouw tuin of zo, hè? Als je daaraan bezig bent. Of je bent aan het kuisen, aan het strijken of zo. Ja, oké, zet hem maar op Radio Nova. Morgen, dan is er toch weer alweer een mooie zomerse dag met temperaturen. Temperaturen van om en bij de 24 graden. Met af en toe eens een wolkje en de zon volop aan het schijnen dan wel. Maandag 27 graden met ook een afwisselende bewolking en zon. Ça va. En dinsdag, ja, dan kunnen we in de namiddag een klein beetje regen verwachten bij temperaturen om en bij de 26 graden. Ja, dat valt dus allemaal wel mee als je dat ziet, hè. Ja, en als je dit hoort, dan krijgen we ook nog eens een berichtje binnen. We gaan eens een plaat draaien, speciaal voor de mama daar in Galmar. Ook voor de papa en tante Nelly. Ja, die vragen een plaat aan. En wat dacht je? Ja, als we de mama een plaat moeten draaien, dan moet er altijd mama in zitten. Of oma. Ja, oké. Okay. En vandaag koos ik voor Frans Bauer, Woonwagenmama. MUZIEK

En ik hoop dat ze heel tevreden zal zijn, ons mama daar in Galmaarden. Woonwagenmama van Fransje Bauer. Ja, ik zie ook dat er een berichtje binnenkomt via onze app van Jean-Luc daar in Vianen. We gaan dat zo meteen even behandelen. Maar ik wou je nog even meegeven. Ik wil ook eens een plaat lanceren. Ze is nieuw binnengekomen. Het is de opvolger van Baila Baila de Gasolina. Weet je wel? Die meezinger tegenwoordig op feestjes altijd gedraaid wordt. Ja, dit is hem geworden. Fiesta Escalada.

Fiesta Escalada van Even Serieus. Ja, de opvolger van Baila de Gasolina. Zeg, we hebben nog verzoekjes binnengekregen en we gaan het er even bij nemen. Ja, Jean-Luc uit Vianen, die had ook een plaat aangevraagd. Hallo, Stef. Is het mogelijk om Larissa even te draaien met Kleine Vogel? Ja, ik kan dat zeker. En ik weet waarom hij dat ook eventjes vraagt. Hè. En dat voor alle luisteraars en het Radio Nova team. En dat komt vanwege Jean-Luc, die Kleine Vogel. Oké, goed. Ik ga hem even opzoeken. Heel speciaal voor jou. Heel spannend. By the way, waarom die Kleine Vogel? Ik zou het hem zelf even moeten vragen. Volgens mij is hij een beetje verliefd op Larissa. Hè? Het zou wel eens kunnen. Voilà, we hebben hem gevonden. We draaien hem heel speciaal voor jullie. Larissa met Kleine Vogel.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.
3: Radio Nova.

We gaan nog even meegeven hoe jij naar dit programma kan gaan meewerken. Want dat is toch wel heel belangrijk dat ik dat even meegeef. Hè. Jullie kunnen gaan bellen. En dat op een nummer 0469-1883-60. Je kan ook reageren via onze website. Rechts onderaan dat icoontje klikken. En dan kan je ook jouw groeten en verzoeken meegeven. Je kan dat doen via onze Facebookpagina. Want daar heeft Gerda dat allemaal al klaargezet. Dus geen reden om dat niet te gaan doen. Hè. Maar ook via onze app van Radio Nova. Net zoals Jean-Luc dat daar straks deed. En dan zie ik dat onmiddellijk verschijnen op mijn schermpje. Ja, denk eens na. Aan wie zou je de groeten en verzoeken willen doen? Is er iemand die jarig is of zo? Dan kan dat ook allemaal. Gaan we dat jarig momentje daarin zetten. En gewoon eventjes reageren dan. Voilà.

Voilà, Sim. Even een heel speciale versie van de Nick Starker Band. En A Walk in the Park. Ja, zo'n reisje maken of een wandelingetje maken in een park is altijd leuk, hè. Je kan dus nog altijd groeten en verzoeken via onze verschillende kanalen gaan aanvragen. Intussen draai ik nog even Tony Servi.

ja. Tony Servi en volg de stem van je hart. Jean-Luc, die laten we ook nog even weten. Wil je eens een plaat draaien? Heel speciaal voor David en Fanny. Daar in Tollebeek en Hans, de familie. Die plaat van Baila Baila de Gasolina van Effe Serieus. Maar we hebben nog een jarige luisteraar. En dat is Karin van der Hagen. Schrijft ze, Stef, je mag mijn verjaardag niet vergeten. Bij deze is dat gebeurd. Een gelukkige verjaardag vanwege het Franse Radio Nova Team. En we gaan hem draaien. Die Baila de Gasolina voor de jarige ook natuurlijk.

Volassen. Heel speciaal voor Karin, die jarig is vandaag. Ook voor de mensen die Jean-Luc opnoemde. Dat is David en Fanny en de ganse familie daar in Tollenbeek. Ik zag net een berichtje binnenkomen via onze app van Radio Nova. En ik neem het er gauw even bij. Dat is Werner. Graag zou ik een plaat willen aanvragen, Steffen, met heel mijn hart van Jo Volley. Hey, uit 1990. Maar dat is lang geleden. Dat nummer brengt me terug naar vroeger. Het waren de beginjaren van 10 om te zien. Dat is ook waar. En elke donderdag keek ik er samen met mijn moeder naar. Ik was toen 21 jaar en ik bewaar er mooie herinneringen aan, zeker nu mijn beide ouders er niet meer zijn. Alvast bedankt om dit liedje te willen gaan draaien en me even terug te voeren naar die tijd. Dat gaan we zeker gaan doen, Werner. Dus met heel mijn hart, ik zoek het gauw even op. Maar jullie kunnen dus ook nog altijd platen gaan aanvragen. Doe het misschien even op de manier zoals onze vriend Werner dat deed. En dan kan ik dat onmiddellijk even meegeven. Hier is hem, Jo Volley.

Ja, en ik denk wel dat Werner zich terug heeft kunnen inbeelden. De tijd van 10 om te zien, 1990, met Jo Valli. Niemand kan mij doen geloven. We hebben nog wel eens het volgende mee te geven. Dat is ook, iemand is er bezig aan een berichtje aan het schrijven. Dus dat doen we voor straks. Maar ik neem jullie mee naar de jaren 70, net voor 10 uur, met Stevie Wonder. I just call to say I love you. Tot zo na 10 uur. Ja, zo moet ik even meegeven. Allee, geniet ervan.

0: is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: De federale politie zet deze zomer extra spoorwegagenten in op de treinen naar de kust. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. De bijkomende controles gebeuren elke dag op de drukste verbindingen, onder meer tussen Brussel, Gent, Brugge en Oostende. Met de actie wil de politie overlast en agressie op de vakantietreinen voorkomen. Bijna de helft van de managers bij de Vlaamse overheid is een vrouw. Bijna 48%, het hoogste aandeel ooit. Het zijn vooral middenmanagementfuncties. Bij topmanagement zijn er net minder vrouwen. Vlaams minister van Binnenland Hilde Krevits wil nu onderzoeken hoe ze de doorstroom van vrouwen naar topfuncties kan verbeteren. In Iran is de publieke rouwceremonie begonnen voor de hoogste leider Ali Khamenei. Die is meer dan 4 maanden geleden gedood bij het begin van de Israëlisch-Amerikaanse oorlog. Het lichaam van Khamenei ligt tot maandag openbaar opgebaard. De Iraanse autoriteiten verwachten alleen al in Teheran 15 tot 20 miljoen mensen bij de plechtigheden. Het zal wellicht de grootste rouwceremonie ooit zijn in Iran. Ali Khamenei leidde Iran bijna 37 jaar. Frankrijk haalt zijn vliegdekschip Charles de Gaulle weg uit het Midden-Oosten. Het lag daarvoor een eventuele missie in de straat van Hormuz. Maar daar is de veiligheidssituatie verbeterd, zegt de Franse president Macron. Frankrijk blijft wel in de regio aanwezig met onder meer 2 mijnenjagers. Argentinië heeft zich toch met wat moeite geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het raakte pas in de verlengingen voorbij Cape Verde met 3-2. Colombia klopte Ghana met 1-0 en Egypte had penalties nodig tegen Australië. Het stond na verlengingen nog altijd 1-1. Het is zonnig met af en toe wolkenvelden en een graad of 27, aan zee een paar graden koeler. Morgen wisselen wolken af met opklaringen bij 26 graden en ook de dagen daarna wolken en zon bij 28 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.
3: Een verzoek in Hallo Weekend?
4: Bel de studio 0469 188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.
2: Hallo Weekend.

is hij te gast in Haltert, in Bodegem, voor Vlaanderen Feest natuurlijk. Was Bart Kuil met de Zanzibar. We hebben nog verzoeken binnengekregen. Ja, laat ons even kijken wie dat een verzoekje even geschreven heeft, wou ik meegeven. En ik neem het er gauw even bij. Dat is Johan de Nijer. Johan die vraagt: hallo Stefke, zou je voor mijn vrouwtje Greta het liedje Trots op jou van onze goede vriend Frank van Damme kunnen gaan draaien? Dat komt eraan nu. Johan, geniet van die plaat. En ik stel voor, neem ons Greta daar eens goed bij de hand.

En Frank van Damme met zijn versie Trots op jou. Tamara is ook aan het luisteren. Vraagt ze: Stef, kan jij eens mijn favoriete plaat gaan draaien? Van Cato samen met John. Turn the lights off. We doen dat met

Amai, amai, amai. Wat een dansplaat. Werd gevraagd door Tamara Kato samen met John en Turn the Lights Off. Ja, een echte weekendplaat, hè. Okidon. We hebben nog verzoeken die binnenkomen, maar we gaan er één draaien. Moesten we draaien voor Fanny, ook voor Carla. Zij houden van die country platen, zeiden ze mij. Oké, dat is waar. Laten we hem draaien. Every Little Thing en Charlene Carter. Trouwens, dat komt vanwege Jean-Luc, hè.

Valasse, onze Charlene Carter en natuurlijk Every Little Thing. Tijd voor het nieuws. De headlines uit de krant, het laatste nieuws, hebben we nog niet genomen. Dus gaan we dat bij deze gaan doen. TV-kok Seppe Nobels, 44 liever, in opspraak voor drugsverslaving en financiële zoemel. De meeste van zijn verhalen zijn van A tot Z gelogen. En het is al wat veel woken tegenwoordig, Isabelle A. Duidelijk na nieuwe controverse rond de hit blank of zwart. Nu ook het woord blank onder vuur ligt. Voilà, dat zijn de headlines voor dit moment. Momentje. We gaan nog eens naar de jaren 80 en dat doen we met Cyndi Lauper.

Caroline Carter. Dankjewel, Jean-Luc. En van die dan aan te weten, als je zo'n plaatjes draait tijdens het werken, dan gaat alles veel vlotter, hè. Ja, dat is ook wel eens een feit. We gaan nog eens terug naar de jaren 90. Toen Wieg werd, ja, heel hoog stond genoteerd met de Eppenhout Blues liever.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Radio Nova.
5: Hallo Weekend. Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469-188-360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.
6: Ik luister altijd naar DJ Stef. Ja, als je niet gestraft...

Fanny, liever, ja, die zitten in de wagen samen met de kinderen. En ja, dat was me daar nogal eens een dansje. Heel plezierig om naar te kijken. Dankjewel voor het filmpje. Kreeg ook nog even een berichtje van Ilske de Bakker uit Aalst. Goedemorgen, Stefke. Graag een plaatje voor jou en Carla. Alle DJ's, medewerkers van Radio Nova en alle vrienden en kennissen. Graag een plaatje van Esmeralda. De nostalgie van vroeger van de Lijnkoos. Kan je dat even draaien? En mijn antwoord is ja, Ilske. Ik ga dat zo meteen gaan draaien, zeg.

ze werd aangevraagd door ons Ilske de Bakker uit Aalst. En voor alle mensen die ze dus oproepen. Bedankt voor het plaatje. Wat wij nog even moeten gaan draaien is Jody Bernal, Cassie Kennel.

0: late tijd is een feestje, hè? Ja. Een klassieke nummer van Jody Burnell. We gaan even kijken naar wat headlines. Ja, Theo Franke van de NVA spreekt voor het eerst uitgebreid na de zwembadrel. In wat voor een communistische jaloezie staat zijn we beland, zegt hij in de krant Het Laatste Nieuws. En Belgische brandweer gaat in Portugal helpen bij bosbranden liever. Ook situatie in Frankrijk blijft zorgwekkend, dat zegt de weerman David Degeno. En dan Taylor Swift en Travis Kelce, die zijn getrouwd. Acteur Adam Sandler voltrok de ceremonie. En je kan dus alles volgen van dat huwelijk in toch wel het HLN.be live. Nou, als je dat even wil zien, gewoon naar het HLN gaan en dan kan je mee volgen.
1: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
0: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.
4: Hallo weekend.
5: Stef.

0: je maakt me gek natuurlijk van Gerard Joling. Wat een meezinger, hè. Maar ik ben zo blij dat ze aan de lijn hangt. Karineke, vertel eens.
1: Wel, ik zou graag...

0: plaatje aanvragen voor mijn man Jurgen.
1: Oké.
0: Okay. We zijn vandaag 18 jaar getrouwd.
1: Voilà, proficiat hè. Amai. Hela, 18 jaar, dat is niet niks hè.
0: Nee, nog 2 jaar en het is 20 jaar.
1: Ja. Hoe noemen ze dat dan op 20 jaar? Weet je dat? Welk huwelijk is dat dan?
0: Ik weet het niet.
1: Ja, we gaan het eens moeten opzoeken. Maar oké, vertel, voor wie wil je een plaat vragen? Oké, je bent 18 jaar getrouwd, maar zijn er nog mensen?
0: Nee, het is alleen voor mijn man.
1: Oké, alleen voor onze Jurgen. Maar die gaat heel fier zijn op jou nu. En wat brengt de zaterdag nog, Karin?
0: We gaan vanavond Grieks eten.
1: Hola. Lekker zuiders gaan eten. Het gelijk.
0: Ja, ik ben voor Griekenland. Dat weet ik.
1: Ja, dat weet ik. Dat is een feit. Hè. Goed, Karin, mag ik jou een fijn weekend toewensen. Ook aan onze Jurgen. Bedankt om eventjes te gaan bellen. En we horen elkaar zeker en vast nog terug. Hè.
0: Ja, zeker.
1: En ik stel voor, pak de Jurgen eens vast. En doe daar een dansje op Pieter Maffay. Met doe. Allee, salut hè.
0: Ja, salut.

0: Voilà, een hele mooie plaat. Ze werd gevraagd door ons Karinneke. Ze is 18 jaar getrouwd. En ik kijk even, want David en Fanny die hebben mij doorgestuurd. Wat een 15 jaar is een kristallen huwelijk. Dus 20 jaar is een porseleinen huwelijk. Ja, het zit daartussen, tussen kristal en porselein. Jurgen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Stef.
0: Dus je hebt het gehoord, het zit tussen een kristal en een porseleinen huwelijk, hè? Daar ben je tussen. Daar zit je tussen, man.
1: Daar tussen, ja. Dat is goed.
0: Oké. Ja, je belt voor een plaat. Zeg het eens, Jurgen.
1: Ja, Frank Han en Sandra Kim om veel van jou te houden.
0: Oh, ja. Ik kan het al raden waarvoor dat je die plaat aanvraagt. Maar zeg het toch maar nog eens.
1: Ja, ons 18 jaar getrouwd en voor mijn vrouwtje Karin van der Loek.
0: Ja, oké. Ons Karinneke is toch wel een brave vrouw, hè? Geef nu eerlijk toe.
1: Ja, heel braaf.
0: Een hele braaf, hè? Je hebt geluk, ja. Hè?
1: Ja.
0: Je hebt het geluk, hè? Goed. Wat wordt er voor jou nog de zaterdag voetbal vandaag?
1: Nu voetbal niet, straks gaan eten.
0: Ah, straks gaan eten. Ja, bij de Griek, hè? Ik weet alles al. Maar goed. Ik ga jullie laten genieten. Wel, de plaat van Frank Hallo en Sandra Kim die staat klaar. En geniet nog van jullie 18-jarig huwelijk.
1: Gaan we zeker doen.
0: Oké, salut. Bedankt voor het bellen en voor de plaat, hè?
1: Oké, dankjewel.
0: Salut.

We hebben hem heel speciaal bijna tot op de laatste noot gedraaid. Heel speciaal voor dat 18-jarig huwelijk van ons Jurgen en zijn vrouwtje Karin. En ondertussen heb ik het doorgekregen. Het is een turquoizen huwelijk, ja. Dus het huwelijk dat ligt tussen kristal en porseleinen is dus een turquoizen huwelijk. Voilà, bij deze is dat opgelost. Ik kreeg ook nog even de vraag, Stef, er is een nieuw liedje uit van Radio Nova. Wil je dat draaien? Zing mee met Radio Nova. Wel, we gaan meezingen.

zingen met Radio Nova. Dat is de allernieuwste versie van ons Radio Nova liedje. Ik kreeg al enige reactie door van wauw, wat een mooi nummer. We gaan het ook eens aanvragen bij Ruud en Gerda. Moet je zeker doen. Het lied heet Zing mee met Radio Nova. Dat kan je dus morgen ook bij Ruud en Gerda gaan aanvragen tussen 9 en 12 in Hallo Weekend.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: De federale politie zet deze zomer extra spoorwegagenten in op de treinen naar de kust. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. De bijkomende controles gebeuren elke dag op de drukste verbindingen, onder meer tussen Brussel, Gent, Brugge en Oostende. Met de actie wil de politie overlast en agressie op de vakantietreinen voorkomen. Bijna de helft van de managers bij de Vlaamse overheid is een vrouw. Bijna 48%, het hoogste aandeel ooit. Het zijn vooral middenmanagementfuncties. Bij topmanagement zijn er net minder vrouwen. Vlaams minister van Binnenland Hilde Krevits wil nu onderzoeken hoe ze de doorstroom van vrouwen naar topfuncties kan verbeteren. In Iran is de publieke rouwceremonie begonnen voor de hoogste leider Ali Khamenei. Die is meer dan 4 maanden geleden gedood bij het begin van de Israëlisch-Amerikaanse oorlog. Het lichaam van Khamenei ligt tot maandag openbaar opgebaard. De Iraanse autoriteiten verwachten alleen al in Teheran 15 tot 20 miljoen mensen bij de plechtigheden. Het zal wellicht de grootste rouwceremonie ooit zijn in Iran. Ali Khamenei leidde Iran bijna 37 jaar. Frankrijk haalt zijn vliegdekschip Charles de Gaulle weg uit het Midden-Oosten. Het lag daarvoor een eventuele missie in de straat van Hormuz. Maar daar is de veiligheidssituatie verbeterd, zegt de Franse president Macron. Frankrijk blijft wel in de regio aanwezig met onder meer 2 mijnenjagers. Argentinië heeft zich toch met wat moeite geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het raakte pas in de verlengingen voorbij Cape Verde met 3-2. Colombia klopte Ghana met 1-0 en Egypte had penalties nodig tegen Australië. Het stond na verlengingen nog altijd 1-1. Het is zonnig met af en toe wolkenvelden en een graad of 27, aan zee een paar graden koeler. Morgen wisselen wolken af met opklaringen bij 26 graden en ook de dagen daarna wolken en zon bij 28 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Hallo weekend.
0: Stef Leeuwenaert. Luisteren op

Wie, dat is de originele versie natuurlijk. Maar we draaiden nog eens de versie van Michael Dokter. Als je me nodig hebt. Goedemorgen. 7 minuten over 11. Dat betekent dat we toe zijn aan het laatste deel van Hallo Weekend op zaterdag. Hè. Als je nog een plaat wil horen, of je zegt, ja, ik ken iemand die jarig is en ik wil hem ook eventjes een gelukkige verjaardag wensen, of haar, dan kan dat allemaal. Je kan ook groeten en verzoeken overmaken. En dat kan je doen op verschillende manieren. Via onze telefoonnummer 0469 18 63 0469 18 63. Je kan het ook eventjes meegeven via onze website van Radio Nova. Rechts onderaan dat icoontje. Dan klik je daarop en dan geef je gewoon mee wat je wil. Ik zie het allemaal verschijnen op mijn scherm of via de app van Radio Nova. Ja, gewoon eventjes naartoe gaan, spreken met de DJ en... Ik zie het hier allemaal welkomen of via onze Facebookpagina van Radio Nova. Dus je hebt verschillende manieren om mij te kunnen bereiken nog tot 12 uur. En intussen ben ik zo eventjes aan het kijken naar een plaat. Ik hoorde daar straks zeggen dat Karin ja, toch wel verliefd is op Griekenland. Wel, we gaan nog eens Griekenland bovenhalen. Ja, ja, Karin. Club Draai. En het leven danst Sirtaki. Denk ondertussen even na. Ga ik

het leven dansje Taki. Griekenland helemaal naar boven getoverd, hè, met Club Draai. Dankjewel. John Horton gaan we ook nog eens draaien. Want er zijn heel wat luisteraars die fan zijn van John Horton. Dus tussen liefde en liefdesverdriet.

Ja, het is maar één woord verschil tussen liefde en liefdeverdriet. De man uit Vlaams-Brabant. John Horton, wat een nostalgische plaat, hè. Zeg, iets nieuw ga ik ook wel draaien, heel speciaal voor jullie. Want Larissa die heeft een nieuwe single uit en die heet Ik Doe Wat Ik Wil.

De nieuwe single voor Alisa en ik doe wat ik wil. Ja, was er nog iemand die vroeg... Stef, kan je nog eens een country nummer draaien? Nou, kan ik zeker. En we gaan hem even draaien. Ja, voor ons Nicoleke Goossens daar uit Aalst. Zegt ze tegen mij, hey Stef, wat een mooie muziek altijd op Radio Nova.

Jericho van de Mavericks. Molly, die had ik net aan de lijn. Zegt ze, wil je ook eens een plaat draaien voor Carla, voor jou, voor Nancy en haar man? Dan is dat ook de Jos, hè, zo noemt hij. En voor iedereen die ik ken hier bij Radio Nova. Je mag zelf gaan kiezen. Het moet een plaat wel zijn van John Larry. En ik heb er eentje gekozen. Dit is ze geworden.

0: Voilà, een man mag niet huilen. Heel speciaal gedraaid door en voor ons Molly. Tijd voor dit.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
2: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
1: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
2: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
1: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
2: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
1: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.

0: totaalinrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Dit is Radio Nova.
2: Hallo weekend. Goedemorgen. Wakker worden met Stef Lemenaert.

is een hele oude versie gekozen door Rosita en Club 68 met La Paloma. Een plaat die we wel allemaal kennen. Zeg, nog even meegeven. We hebben nog om en bij de klein half uurtje tijd om nog wat groeten en verzoeken te kunnen gaan verwerken. Jij kan me daarbij helpen door gewoon even te bellen naar ons nummer. En ik geef het gauw even mee. 0469 1883 60. Dat is 0469 1883 60. Of je kan ook reageren via onze website van Radio Nova. www.radionova.be. Rechts onderaan op dat icoontje drukken en dan komt dat allemaal in orde. Via de app van Radio Nova kan je dat ook. Ofwel via onze Facebookpagina. En als dat nog niet genoeg is, via mijn persoonlijke Facebookpagina van DJ Stef. Voilà. Dat gezegd zijnde, wel, laten we eens Maywood gaan draaien met Rio.

mooie zomerse muziek hier bij Radio Nova in het programma Hallo Weekend. Hè? Maywood en Rio natuurlijk. Zeg, we hebben nog wat platen te gaan draaien. Vivian, wel, die stuurt. Stef, kan je eens een plaat draaien uit de jaren 80? Met The Neck en My Sharona. Dat kunnen we zeker, want we draaien en we houden

Heel speciaal gedraaid voor Vivian. Haar lievelingsplaat, dat moet kunnen. De Nek met My Sharona. Onze Frank de Groef, die vroeg ook eens een plaat aan. Stef, is het mogelijk voor Twan Fokkema?

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans. 054 33.

0: 2020218. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
1: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
2: Radio Nova.
3: Wij draaien lekker ons eigen goesting.
4: Hallo weekend.
2: De mooiste oldies, de leukste hits met DJ Stef. Luisteren. Listen. Op eigen risico.

plaat die ook wel iedereen mij kent. Hè? De Spaanse versie heb ik even genomen van Ajezera. En ja, de ketchup song, Last Ketchup. Wat we nog niet hebben gedraaid. En ja, mijn luisteraars die laten me eraan herinneren.

Oké, goed. Een engelbewaarder dus van Marco Schuitmaker. Ik kreeg net nog door van Werner om een plaat te gaan draaien van Born to be Alive. En we gaan dat eens vragen aan onze Ruud en Gerda om dat morgen zeker en vast wel even over te nemen. Want ik ga moeten afscheid nemen. Het is 11:50. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor de verzoeken. Bedankt voor de favoriete platen. En morgen, zoals ik al zei, tussen 9:00 en 12:00 is er Gerda en Ruud. En zo meteen niet, maar om 1:00 is het de beurt aan Bert van Aarden. Neemt jullie mee tot 4:00. En nadien is er Patrick van Bever niet, maar Patrick de Groot. Allee. Dit geef ik jullie nog mee. Hier is Vrij en Nergens Goed Voor. Tot

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Een stepper is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval in Sint-Niklaas. Gisteravond kwam hij in aanrijding met een auto. De stepper is met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om te onderzoeken wat er precies is gebeurd. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de stepper voorrang moest verlenen. Volgens de vakbonden zijn de cipiers weer aan het werk in de gevangenis van Itter in Waals-Brabant. Gistermiddag brak daar een spontane staking uit nadat een gedetineerde twee cipiers had aangevallen. Hij deelde enkele vuistslagen en stampen uit. De gedetineerde kon overmeesterd worden. Hij zit voorlopig in isolatie. In de loop van de ochtend hebben de cipiers het werk hervat. En Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden 67 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Voorlopig is er geen melding van slachtoffers. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. Ook Rusland heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd, deze keer op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne. Daarbij vielen 4 doden en 27 gewonden. Reddingswerkers zoeken er nog naar mensen onder het puin. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. Volgens ZDF hebben sommige demonstranten zichzelf aan de tramrails in de stad vastgelijmd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij de bosbrand die gisterochtend uitbrak bij de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is al zowat 2200 hectare natuur in de vlammen opgegaan. De bosbrand is intussen deels onder controle, meldt de Catalaanse brandweer. Niemand raakte gewond. De bosbrand is waarschijnlijk ontstaan door onvoorzichtigheid. De regio-president van Catalonië bezoekt vandaag het rampgebied. Vandaag is het zonnig met soms wolkenvelden. Het kan tot 26 graden worden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de Kempen en Limburg kan er een buitje vallen. Het kweek haalt tot 25 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Een stepper is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval in Sint-Niklaas. Gisteravond kwam hij in aanrijding met een auto. De stepper is met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om te onderzoeken wat er precies is gebeurd. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de stepper voorrang moest verlenen. Volgens de vakbonden zijn de cipiers weer aan het werk in de gevangenis van Itter in Waals-Brabant. Gistermiddag brak daar een spontane staking uit nadat een gedetineerde twee cipiers had aangevallen. Hij deelde enkele vuistslagen en stampen uit. De gedetineerde kon overmeesterd worden. Hij zit voorlopig in isolatie. In de loop van de ochtend hebben de cipiers het werk hervat. En Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden 67 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Voorlopig is er geen melding van slachtoffers. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. Ook Rusland heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd, deze keer op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne. Daarbij vielen 4 doden en 27 gewonden. Reddingswerkers zoeken er nog naar mensen onder het puin. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. Volgens ZDF hebben sommige demonstranten zichzelf aan de tramrails in de stad vastgelijmd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij de bosbrand die gisterochtend uitbrak bij de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is al zowat 2200 hectare natuur in de vlammen opgegaan. De bosbrand is intussen deels onder controle, meldt de Catalaanse brandweer. Niemand raakte gewond. De bosbrand is waarschijnlijk ontstaan door onvoorzichtigheid. De regio-president van Catalonië bezoekt vandaag het rampgebied. Vandaag is het zonnig met soms wolkenvelden. Het kan tot 26 graden worden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de Kempen en Limburg kan er een buitje vallen. Het kweek haalt tot 25 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: Waar is de tijd naartoe, hè? Pracht van een nummer van Paul Severs om dit programma te beginnen. Ik ben verliefd op jou. Beste vrienden, welkom in Siesta. Een nummer terug nieuw gemaakt door John de Bever. Het is moeilijk bescheiden te blijven.
1: Laatst stond ik in dit plaatselijk dorpshuis en had wederom een enorm succes.

Ja, stapje bij stapje gaat dat programma vooruit, hè? Dat was Touch uit 1998. En wat weet je van mij? Dat ik programma maak natuurlijk, hè, met Joor en Annemij. Yeah.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Radio Nova.
3: Radio Nova.

Altijd, hè, voor het ogenblik dat het zomer werd. Dat was Rob de Nijs. En daarna Dennis van Dijkhuizen. En ja, is het stiekem liefde? Dat weten we nog niet, hè. En als het liefde is, is het voor altijd Jerry Jackson en Always 1964.

0: Het is geen moederdag, maar toch van tijd tot tijd kan dat geen kwaad. Een liedje voor mama. Mijn mama liefde, dat was Nathalie.
1: Siesta. Souvenir.

Voor de zesde souvenir gingen we terug naar 1985. Toen een heel groot nummer voor die meneer, David Bowie en This Is Not America. En wat Chuck Jackson doet elke dag, dat vertelt hij zelf. We zitten met hem in 1964.

Dat is geen slecht idee met dat warm weer. Laten we samen proosten. En dat idee dat kwam er van Marco de Hollanders. En voor donkere dagen, daar moeten we toch nog eventjes op wachten. Hè? Dit is Sinneke.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.
1: Wij draaien lekker onze eigen goesting.
2: Het Siesta ABBA moment

En met deze cowboygeluiden zitten we aan het einde van dat eerste uur, beste vrienden. Ik ben er zo terug na 14 uur. Ik ga eruit met geluiden uit 1956. Dick Lowry, Everything But You. Tot zometeen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Een stepper is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval in Sint-Niklaas. Gisteravond kwam hij in aanrijding met een auto. De stepper is met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om te onderzoeken wat er precies is gebeurd. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de stepper voorrang moest verlenen. Volgens de vakbonden zijn de cipiers weer aan het werk in de gevangenis van Itter in Waals-Brabant. Gistermiddag brak daar een spontane staking uit nadat een gedetineerde 2 cipiers had aangevallen. Hij deelde enkele vuistslagen en stampen uit. De gedetineerde kon overmeesterd worden. Hij zit voorlopig in isolatie. In de loop van de ochtend hebben de cipiers het werk hervat. En Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden 67 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Voorlopig is er geen melding van slachtoffers. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. Ook Rusland heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd, deze keer op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne. Daarbij vielen 4 doden en 27 gewonden. Reddingswerkers zoeken er nog naar mensen onder het puin. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. Volgens ZDF hebben sommige demonstranten zichzelf aan de tramrails in de stad vastgelijmd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij de bosbrand die gisterochtend uitbrak bij de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is al zowat 2200 hectare natuur in de vlammen opgegaan. De bosbrand is intussen deels onder controle, meldt de Catalaanse brandweer. Niemand raakte gewond. De bosbrand is waarschijnlijk ontstaan door onvoorzichtigheid. De regio-president van Catalonië bezoekt vandaag het rampgebied. Vandaag is het zonnig met soms wolkenvelden. Het kan tot 26 graden worden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de Kempen en Limburg kan er een buitje vallen. Het kweek haalt tot 25 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

jij over mij. Zie je dat? Ja, ja. Als een engel boven tranen laat, dan heeft er iemand iets verkeerds gedaan hier op aarde. Hè? Dat was Frank Alain als beginplaat van dat tweede uur. Beste vrienden, welkom. En Nelly Sleeman, die behaamt dat, hè? Want ja, hij zegt tegen iemand, leugenaar.

Ze deden iets slecht in de jaren 80 onder hun tweetjes, hè? Patty Houston en James Ingram. En Baby Come To Me, we zaten met Annie 1981. En Hans de Boy, die is niet liever dan thuis.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Dit is Radio Nova.

0: We zaten in 1970 met een van de grootmeesters van de romantiek, Engelbert Humperdinck. En als jij er niet in bent, wat dan?
1: Ik hou van jou.
0: Kom daar maar vlug terug. Dat zijn de woorden van Marco Meesters. En ja, wij zijn toch nog allemaal jong van harte. Semino Rossi.

Niemand doet het beter dan jij, hè? Zo'n beetje van alles. Nobody else, dat was René Froger. En wij zitten aan het popcorn duo.

Het popcornduo van vandaag. Deze keer waren er twee grote, hè? Bobby Rydell en Sway. En daarna Alan Shapiro en Queen for Tonight. En wij gaan een feestje bouwen met Trisha. Come out to

Veel commentaar moet er daar niet op gegeven worden, hè? Na een dansje en een zoen, het gebeurde toen. En van zoenen gesproken.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gootegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Eigenzinnig.
3: Anders.
2: Welkom bij Radio Nova.

Bijvoorbeeld naar de tijd van de jaren 70. En meer bepaald 1975. Casey and the Sunshine Band. And Get Down Tonight.

Dat waren de geluiden van de discotheken in de jaren 70, hè? Cool and the Gang en deze hier, Casey and the Sunshine Band en Get Down Tonight. En zo zit wel aan het einde van dat tweede uur, beste vrienden. Ik ben er zo terug met hart en ziel na drie uur. Ik ga eruit met iemand met heel zijn hart en dat is dan David van Dijk. Tot zo meteen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Een stepper is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval in Sint-Niklaas. Gisteravond kwam hij in aanrijding met een auto. De stepper is met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om te onderzoeken wat er precies is gebeurd. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de stepper voorrang moest verlenen. Volgens de vakbonden zijn de cipiers weer aan het werk in de gevangenis van Itter in Waals-Brabant. Gistermiddag brak daar een spontane staking uit nadat een gedetineerde 2 cipiers had aangevallen. Hij deelde enkele vuistslagen en stampen uit. De gedetineerde kon overmeesterd worden. Hij zit voorlopig in isolatie. In de loop van de ochtend hebben de cipiers het werk hervat. En Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden 67 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Voorlopig is er geen melding van slachtoffers. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. Ook Rusland heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd, deze keer op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne. Daarbij vielen 4 doden en 27 gewonden. Reddingswerkers zoeken er nog naar mensen onder het puin. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaalrechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. Volgens ZDF hebben sommige demonstranten zichzelf aan de tramrails in de stad vastgelijmd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij de bosbrand die gisterochtend uitbrak bij de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is al zowat 2200 hectare natuur in de vlammen opgegaan. De bosbrand is intussen deels onder controle, meldt de Catalaanse brandweer. Niemand raakte gewond. De bosbrand is waarschijnlijk ontstaan door onvoorzichtigheid. De regio-president van Catalonië bezoekt vandaag het rampgebied. Vandaag is het zonnig met soms wolkenvelden. Het kan tot 26 graden worden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de Kempen en Limburg kan er een buitje vallen. Het kweek haalt tot 25 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Ja, ja, een gouden raad van die meneer Frans Duits als beginplaat van dat derde uur. En maak van je leven een feestje. En van feestmuziek naar romantische muziek. 1981, Timmy Joro. En zij zegt, I'm

Er zijn er velen die daarvan een foto willen maken, hè? Het moment dat de zee en de zon elkaar kussen. Het was 1982, dat was Joe Harris. En van 81 gaan we naar 72, hè? Een prachtige tijd toen Sang Sang Blue. Dit is Mr. Neil Diamond.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Wij draaien lekker
2: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

door zoveel gezongen. Deze keer de versie van Danny Fabri uit 2022. En hey baby! En daarvoor hadden we Daan Meulenheer. Met alles wat hij wou, lag hij op tafel. Hè? Eventjes terug naar het sentiment met Van Morrison. Never told you lately. Dat staat in 1989.

Iedereen zal dat toch beleefd hebben in zijn leven, hè? Een mooie dag alleen met z'n tweetjes. Dat was uit 2010, Wesley Klein. En wij zitten zo aan de top 3 van vandaag. We gaan daarvoor naar 4 juli 1981.

Het was de nummer 3 in 1981. Heat Marshall en Only Crying. En dit werd dan de nummer 2.

Het was een van de mooiste snows, niet alleen van 1981, maar ik denk ook wel van de jaren 80. Champagne and How About Us.

De top 3 van 4 juli 1981. Op nummer 3 Keith Marshall en Only Crying. Op nummer 2 All About Us en Champagne. En op nummer 1, mevrouw, als je die in de duisternis tegenkomt, ja, is er gewoon een schrik op te doen, hè? Grace Jones en I've Seen That Face Before. En dit is de instrumentale van de dag.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Eigenzinnig.
2: Anders.
1: Welkom bij Radio Nova.

De instrumentale van de dag was Captain en zijn zingende saxofoon en het overbekende Volare natuurlijk. En die plaat hebben we al verschillende keren gedraaid. Hè? Gino Verano en Mijn Wereldwonder uit 2015. En de volgende meneer die vraagt 10 minuten. Ik zou zeggen, jongen, met 3 minuten hebben we ongeveer genoeg. Hè? 2026, dus zeer recent. En het is Eldert.

Voilà, jouw tijd is voorbij. De mijne ook. Wij zitten aan het einde van deze siesta voor vandaag, beste vrienden. Maak er nog een fijn weekend van. Een prachtige week. Ik ben terug volgende zaterdag 13, 16 uur via Radio Nova. Eigenzinnig anders. Ik ga eruit met geluiden uit 1960. Donnie Brooks en Mission Bell. Groetjes en tot volgende zaterdag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: In Antwerpen is een man om zijn step zwaar gewond geraakt bij een botsing met een brandweerwagen. Het ongeval gebeurde aan een druk kruispunt, maar het parket onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De dertiger is niet in levensgevaar. In Sint-Niklaas.

0: Maas is gisteravond ook al een stepper zwaar gewond geraakt na een botsing met een auto. Hij is er wel erg aan toe. Het Vlaams departement Zorg start opnieuw de waarschuwingsfase van het warmteactieplan op. Er komt opnieuw een periode aan met hele warme dagen. Het is daarom nu al belangrijk om gebouwen af te schermen van de hitte, zegt het agentschap, zoals onder meer woonzorgcentra. In de Beierse Alpen is een wandelaar om het leven gekomen. Een jongeman van 19 was al sinds gisteren vermist. Er is nog naar hem gezocht, onder meer met drones en helikopters. Zijn lichaam is later teruggevonden in de buurt. Hij is wellicht donderdagavond al 200 meter diep naar beneden gevallen in een geul. De Duitse radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland, AfD, behoudt zijn leidersduo. Ze zijn herverkozen tijdens een partijcongres. De omstreden partij wil de komende jaren meegaan regeren, zegt Alice Weidel.
1: We willen groot en sterk worden, genau wie we dieses land, Deutschland, groot en sterk hebben willen.
0: Buiten het congres betoogden tienduizenden mensen tegen de partij. De laatste weken was er nog een rel rond een foto van een lokale partijvoorzitter die de Hitlergroet brengt. Zon en wolken wisselen af, het is tot 27 graden. Ook morgen wisselen wolken af met opklaringen bij 27 graden. De dagen daarna droog, zonnig en warm.
2: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Deze plaat is een intens en emotioneel Nederlandstalig nummer van de artiest Valento, uitgebracht vorig jaar. Het lied beschrijft op een diepgaande manier het zware gevoel van verlies en het missen van een dierbare. Als jij er niet meer bent, welkom op deze zaterdag 4 juli, hier op jouw eigenzinnige radio, Radio Nova. We keer terug naar het jaar 1976, Al Martino met Volare. Sometimes the world is a valley of

Alan Jackson heeft wereldwijd meer dan 75 miljoen platen verkocht en scoorde maar liefst 35 nummer 1 hits in de country. Dit lijst een Little Beauty was dit. Een keer terug met de Nederlandstalige Viva Viva Casanova. Meteen ook een plaat van Albert van Bentum.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
1: Dit is
2: Nova
1: Radio Nova.

I've been loving you too long, André Gazes. Hoewel jij synoniem staat voor het Nederlandstalige levenslied, liet jij het met dit soulvolle nummer horen dat jij ook een fantastische blues- en soulstem had. Dit is Sandra Kim.

Anita en Ed. In 1982 stapten ze ook in het huwelijksbootje, die twee. Een avond om nooit te vergeten. Dit is Arne Jansen, Meisjes met rode haren.

Deze plaat beschrijft het dagelijkse sleur, de stilte in het huis en de confrontatie met herinneringen op straat na een relatiebreuk. Liedes verdriet, eenzaamheid en het missen van een ex-partner. Alleen is maar alleen de Laura Lynn single. Dit zijn de Ronettes uit 1963. Be My Baby.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en stevige waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova. Radio Nova.

Deze emotionele Vlaamse slagerklassieker van zanger Luc Steno, oorspronkelijk uitgebracht als single in het jaar 1995. Het nummer is een Nederlandstalige cover van het wereldberoemde lied Après toi, waarmee Vicky Liangos in 1972 het Eurosong Festival won voor Luxemburg, Als ik ga. Dit is Randy Van Warmer met Just When I Needed You Most.

Zij won het Eurosong Festival van 1973 met deze krachtige en legendarische nummer Tutere Connetra. Ze versloeg hiermee destijds ware concurrentie zoals Cliff Richard, Anne-Marie David hier met een plaat uit 1973. Dit is nog Azotto met San Salvador. Tot zodanig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: In Antwerpen is een man om zijn step zwaar gewond geraakt bij een botsing met een brandweerwagen. Het ongeval gebeurde aan een druk kruispunt, maar het parket onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De dertiger is niet in levensgevaar. In Sint-Niklaas is gisteravond ook al een stepper zwaar gewond geraakt na een botsing met een auto. Hij is er wel erg aan toe. Het Vlaams departement Zorg start opnieuw de waarschuwingsfase van het warmteactieplan op. Er komt opnieuw een periode aan met hele warme dagen. Het is daarom nu al belangrijk om gebouwen af te schermen van de hitte, zegt het agentschap, zoals onder meer woonzorgcentra. In de Beierse Alpen is een wandelaar om het leven gekomen. Een jongeman van 19 was al sinds gisteren vermist. Er is nog naar hem gezocht, onder meer met drones en helikopters. Zijn lichaam is later teruggevonden in de buurt. Hij is wellicht donderdagavond al 200 meter diep naar beneden gevallen in een geul. De Duitse radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland, AfD, behoudt zijn leidersduo. Ze zijn herverkozen tijdens een partijcongres. De omstreden partij wil de komende jaren meegaan regeren, zegt Alice Weidel.
2: Wir wollen groß und stark werden, genau wie wir dieses Land Deutschland groß und stark haben wollen.
1: Buiten het congres betoogden tienduizenden mensen tegen de partij. De laatste weken was er nog een rel rond een foto van een lokale partijvoorzitter die de Hitlergroet brengt. Zon en wolken wisselen af, het is tot 27 graden. Ook morgen wisselen wolken af met opklaringen bij 27 graden. De dagen daarna droog, zonnig en warm.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
4: Dit is hem. De schrik van de lage landen. Patrick de Groot.

Zijn absolute handtekening en grootste hit was Chérie uit 1966, dat destijds de gouden plaat opleverde en wekenlang op nummer 1 stond. Andere bekende meezingers, Ik spring uit een vliegmachine en Als Mark Kramer ben ik geboren. Maar wij draaiden hier Met gesloten ogen, een plaat uit het jaar 1969. Welkom hier in het tweede deel hier bij Radio Nova, ja, eigenzinnige radio in de Groot op zaterdag. Terug met een plaat van Judith Peters. Mag het nou wel of mag het nou niet?

speelt een centrale en vrolijke rol in de wereldberoemde musical en daaropvolgende films Mamma Mia en Mamma Mia Here We Go Again. Je hoorde ABBA met een superhit uit 1980, Super Trooper. Dit is Tina Bright.

0: Meer dan 60 jaar staan wij garant voor het perfecte plaatje. Van binnen tot buiten. Bij Valbusco draait het om totaalinrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Dit is Nova. Radio Nova.

Zijn muzikale carrière kreeg een grote boost na zijn deelnames aan landelijke talentenjachten zoals Bloed, Zweet en Tranen en The Voice of Holland, waar hij de finale wist te bereiken. Ray Benjamin, Wat is Liefde? Terugblik naar het jaar 1962, Johnny Crawford.

Ze scoorde haar allergrootste hit in 1985 met het nummer de allereerste keer. De Nederlandstalige cover van de hit van Barry White met You're My First, My Last, My Everything. Je hoorde hier Connie Fabri, Gaat Mijn Hart van Rikketikketik. Dit is Tatjana, Engelstalige single met Chica Cubana.

De zomersingle van het jaar 1983, Bandolero met Paris Latino. In 2002 kreeg het nummer een gigantische tweede leven toen de Franse talentenjacht Star Academy 2 een cover uitbracht. Deze versie bestormde opnieuw de Europese hitlijsten. Straks nog Barbara Streisand, maar eerst nog deze van Barbarella. Wetchie we op.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè?
1: Ja.
0: Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Dit is Radio Nova.
6: Eigenzinnig, anders.

Patrick en Carina, het kan niet zijn. Na hun actieve periode als duo bleef Carina zeer actief in de Vlaamse muziekwereld. Ze werd al decennia lang als professioneel stemcoach en zanglerares voor diverse bekende Vlaamse artiesten. Dit is nog Barry Blue, Dancing on a Saturday Night.

Deze plaat is een succesvolle en energieke cover van de klassieker van Dusty Springfield uit 1976, The Bay City Rollers. I'm Only Wanna Be With You zou ik ook willen zijn, maar helaas moeten wij alweer afscheid nemen hier op jouw eigenzinnige radio. Ik wens je allemaal nog een prettige namiddag toe. Fijn dat je weer massaal luisterde hier op jouw eigenzinnige radio. Wij gaan eruit met een single van Nies de Staatsbader. De wereld draait voor jou. Nog een prettige

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: In Antwerpen is een man om zijn step zwaar gewond geraakt bij een botsing met een brandweerwagen. Het ongeval gebeurde aan een druk kruispunt, maar het parket onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De dertiger is niet in levensgevaar. In Sint-Niklaas is gisteravond ook al een stepper zwaar gewond geraakt na een botsing met een auto. Hij is er wel erg aan toe.

0: Vlaams departement Zorg start opnieuw de waarschuwingsfase van het warmteactieplan op. Er komt opnieuw een periode aan met hele warme dagen. Het is daarom nu al belangrijk om gebouwen af te schermen van de hitte, zegt het agentschap, zoals onder meer woonzorgcentra. In de Beierse Alpen is een wandelaar om het leven gekomen. Een jongeman van 19 was al sinds gisteren vermist. Er is nog naar hem gezocht, onder meer met drones en helikopters. Zijn lichaam is later teruggevonden in de buurt. Hij is wellicht donderdagavond al 200 meter diep naar beneden gevallen in een geul. De Duitse radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland, AfD, behoudt zijn leidersduo. Ze zijn herverkozen tijdens een partijcongres. De omstreden partij wil de komende jaren meegaan regeren, zegt Alice Weidel.
1: We willen groot en sterk worden, genau wie we dieses land, Deutschland, groot en sterk hebben willen.
0: Buiten het congres betoogden tienduizenden mensen tegen de partij. De laatste weken was er nog een ruil rond een foto van een lokale partijvoorzitter die de Hitlergroet brengt. Zon en wolken wisselen af, het is tot 27 graden. Ook morgen wisselen wolken af met opklaringen bij 27 graden. De dagen daarna droog, zonnig en warm.
2: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of web.

0: website op dekamp.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel. Welkom bij Radio Nova.
1: Muziek die je nergens...

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke en op de rauwalbien.be.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Wij draaien lekker
4: onze eigen goesting.
3: Radio Nova. Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: In Antwerpen is een man om zijn step zwaar gewond geraakt bij een botsing met een brandweerwagen. Het ongeval gebeurde aan een druk kruispunt, maar het parket onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De dertiger is niet in levensgevaar. In Sint-Niklaas is gisteravond ook al een stepper zwaar gewond geraakt na een botsing met een auto. Hij is er wel erg aan toe. Het Vlaams departement Zorg start opnieuw de waarschuwingsfase van het warmteactieplan op. Er komt opnieuw een periode aan met hele warme dagen. Het is daarom nu al belangrijk om gebouwen af te schermen van de hitte, zegt het agentschap, zoals onder meer woonzorgcentra. In de Beierse Alpen is een wandelaar om het leven gekomen. Een jongeman van 19 was al sinds gisteren vermist. Er is nog naar hem gezocht, onder meer met drones en helikopters. Zijn lichaam is later teruggevonden in de buurt. Hij is wellicht donderdagavond al 200 meter diep naar beneden gevallen in een geul. De Duitse radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland, AfD, behoudt zijn leidersduo. Ze zijn herverkozen tijdens een partijcongres. De omstreden

0: partij wil de komende jaren meegaan regeren, zegt Alice Weidel.
1: We willen groot en sterk worden, genau wie we dieses land, Deutschland, groot en sterk hebben willen.
0: Buiten het congres betoogden tienduizenden mensen tegen de partij. De laatste weken was er nog een rel rond een foto van een lokale partijvoorzitter die de Hitlergroet brengt. Zon en wolken wisselen af, het is tot 27 graden. Ook morgen wisselen wolken af met opklaringen bij 27 graden. De dagen daarna droog, zonnig en warm.
2: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: In een woning in Fontaine-l'Évêque bij Charleroi zijn twee dode mannen gevonden. Hun familie sloeg alarm nadat ze al een tijd niets meer van hen had gehoord. De lichamen waren al in verregaande staat van ontbinding. Het parket ziet voorlopig geen aanwijzingen dat iemand anders bij de overlijdens betrokken was. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Volgens de Franstalige krant Sud-Info gaat het om mannen van 56 en 58 jaar. De krant legt een verband met de hittegolf van vorige week. Maar dat is niet officieel bevestigd. Bij een tractortreffen in Schravenvoeren is een dodelijk ongeval gebeurd. Tijdens een rondrit met een 50-tal tractoren kantelde een van de voertuigen. Een passagier kwam daarbij om het leven. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De organisatie zette het tractortreffen meteen stop. Bij een geval van verkeersagressie in Turnhout is een man in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een ruzie tussen de inzittenden van een auto en twee voetgangers mondde uit in een zware vechtpartij. Ook een tweede persoon raakte zwaar gewond. De politie pakte de twee voetgangers op voor verhoor. Het parket onderzoekt hoe de feiten precies zijn verlopen. Op Wimbledon is titelverdedigster Iga Swiatek verrassend uitgeschakeld in de derde ronde. De Poolse, nummer 3 van de wereld, verloor in twee sets van de Filipijnse Alexandra Iala. Het werd 7-6 en 6-2. Iala is de nummer 32 van de wereld. Eerder zorgde Elise Mertens al voor een stunt. Zij schakelde in de derde ronde de Kazakse Jelena Rybakina uit, de nummer 2 van de wereld en winnares van Wimbledon 4 jaar geleden. Mertens won in twee sets, 7-6 en 6-1. Mertens staat zo voor het eerst in de 8e finales van Wimbledon. Daarin neemt ze het op tegen de Tsjechische Marie Boskova. Boskova is de nummer 23 van de wereld. Mertens staat 27e. In het mannendubbel heeft Sander Gillet de derde ronde bereikt. Bij de vrouwen ligt Magali Kempen uit het dubbeltoernooi na verlies in de tweede ronde. Na een droge nacht met minima rond 12 graden krijgen we opnieuw een zonnige dag met af en toe ook wat wolken. Het blijft meestal droog bij maxima tot 26 graden. Het begin van de week wordt zonnig en warm met 28 graden. Dinsdag is er meer bewolking en zo'n 25 graden. Vanaf woensdag wordt het opnieuw zonniger en warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: inrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Welkom bij Radio Nova.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Radio Nova.

de Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: In een woning in Fontaine-l'Évêque bij Charleroi zijn twee dode mannen gevonden. Hun familie sloeg alarm nadat ze al een tijd niets meer van hen had gehoord. De lichamen waren al in verregaande staat van ontbinding. Het parket ziet voorlopig geen aanwijzingen dat iemand anders bij de overlijdens betrokken was. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Volgens de Franstalige krant Sud'Info gaat het om mannen van 56 en 58 jaar. De krant legt een verband met de hittegolf van vorige week, maar dat is niet officieel bevestigd. Bij een tractortreffen in Schravenvoeren is een dodelijk ongeval gebeurd. Tijdens een rondrit met een vijftigtal tractoren kantelde een van de voertuigen. Een passagier kwam daarbij om het leven. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De organisatie zette het tractortreffen meteen stop. Bij een geval van verkeersagressie in Turnhout is een man in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een ruzie tussen de inzittenden van een auto en twee voetgangers mondde uit in een zware vechtpartij. Ook een tweede persoon raakte zwaar gewond. De politie pakte de twee voetgangers op voor verhoor. Het parket onderzoekt hoe de feiten precies zijn verlopen. Op Wimbledon is titelverdedigster Iga Swiatek verrassend uitgeschakeld in de derde ronde. De Poolse, nummer 3 van de wereld, verloor in twee sets van de Filipijnse Alexandra Iala. Het werd 7-6 en 6-2. Iala is de nummer 32 van de wereld. Eerder zorgde Elise Mertens al voor een stunt. Zij schakelde in de derde ronde de Kazakse Jelena Rybakina uit, de nummer 2 van de wereld en winnares van Wimbledon 4 jaar geleden. Mertens won in twee sets, 7-6 en 6-1. Mertens staat zo voor het eerst in de achtste finales van Wimbledon. Daarin neemt ze het op tegen de Tsjechische Marie Boskova. Boskova is de nummer 23 van de wereld. Mertens staat 27ste. In het mannendubbel heeft Sander Gillé de derde ronde bereikt. Bij de vrouwen ligt Magali Kempe uit het dubbeltoernooi na verlies in de tweede ronde. Na een droge nacht met minima rond 12 graden krijgen we opnieuw een zonnige dag met af en toe ook wat wolken. Het blijft meestal droog bij maxima tot 26 graden. Het begin van de week wordt zonnig en warm met 28 graden. Dinsdag is er meer bewolking en zo'n 25 graden. Vanaf woensdag wordt het opnieuw zonniger en warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarde. Breed assortiment.

0: aangelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op delijzegalmaarden.be.
1: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.

Bouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een perfect

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: In een woning in Fontaine-l'Évêque bij Charleroi zijn twee dode mannen gevonden. Hun familie sloeg alarm nadat ze al een tijd niets meer van hen had gehoord. De lichamen waren al in verregaande staat van ontbinding. Het parket ziet voorlopig geen aanwijzingen dat iemand anders bij de overlijdens betrokken was. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Volgens de Franstalige krant Sud-Info gaat het om mannen van 56 en 58 jaar. De krant legt een verband met de hittegolf van vorige week. Maar dat is niet officieel bevestigd. Bij een tractortreffen in Schravenvoeren is een dodelijk ongeval gebeurd. Tijdens een rondrit met een vijftigtal tractoren kantelde een van de voertuigen. Een passagier kwam daarbij om het leven. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De organisatie zette het tractortreffen meteen stop. Bij een geval van verkeersagressie in Turnhout is een man in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een ruzie tussen de inzittenden van een auto en twee voetgangers mondde uit in een zware vechtpartij. Ook een tweede persoon raakte zwaar gewond. De politie pakte de twee voetgangers op voor verhoor. Het parket onderzoekt hoe de feiten precies zijn verlopen. Op Wimbledon is titelverdedigster Iga Swiatek verrassend uitgeschakeld in de derde ronde. De Poolse, nummer 3 van de wereld, verloor in 2 sets van de Filipijnse Alexandra Iala. Het werd 7-6 en 6-2. Iala is een

0: Nummer 32 van de wereld. Eerder zorgde Elise Mertens al voor een stunt. Zij schakelde in de derde ronde de Kazakse Jelena Rybakina uit, de nummer 2 van de wereld en winnares van Wimbledon 4 jaar geleden. Mertens won in 2 sets, 7-6 en 6-1. Mertens staat zo voor het eerst in de 8e finales van Wimbledon. Daarin neemt ze het op tegen de Tsjechische Marie Bouzková. Bouzková is de nummer 23 van de wereld. Mertens staat 27e. In het mannendubbel heeft Sander Gillet de derde ronde bereikt. Bij de vrouwen ligt Magali Kempe uit het dubbeltoernooi na verlies in de tweede ronde. Na een droge nacht met minima rond 12 graden krijgen we opnieuw een zonnige dag met af en toe ook wat wolken. Het blijft meestal droog bij maxima tot 26 graden. Het begin van de week wordt zonnig en warm met 28 graden. Dinsdag is er meer bewolking en zo'n 25 graden. Vanaf woensdag wordt het opnieuw zonniger en warmer.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer

Gelukkig waren wij geen seconde uit elkaar, altijd dicht bij elkaar. Jij en ik voorgoed, een liefde zacht en zoet.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova.
1: Eigenzinnig.
0: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: In een woning in Fontaine-l'Évêque bij Charleroi zijn twee dode mannen gevonden. Hun familie sloeg alarm nadat ze al een tijd niets meer van hen had gehoord. De lichamen waren al in verregaande staat van ontbinding. Het parket ziet voorlopig geen aanwijzingen dat iemand anders bij de overlijdens betrokken was. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Volgens de Franstalige krant Sud-Info gaat het om mannen van 56 en 58 jaar. De krant legt een verband met de hittegolf van vorige week, maar dat is niet officieel bevestigd. Bij een tractortreffen in Schravenvoeren is een dodelijk ongeval gebeurd. Tijdens een rondrit met een vijftigtal tractoren kantelde een van de voertuigen. Een passagier kwam daarbij om het leven. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De organisatie zette het tractortreffen meteen stop. Bij een geval van verkeersagressie in Turnhout is een man in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een ruzie tussen de inzittenden van een auto en twee voetgangers mondde uit in een zware vechtpartij. Ook een tweede persoon raakte zwaar gewond. De politie pakte de twee voetgangers op voor verhoor. Het parket onderzoekt hoe de feiten precies zijn verlopen. Op Wimbledon is titelverdedigster Iga Swiatek verrassend uitgeschakeld in de derde ronde. De Poolse, nummer 3 van de wereld, verloor in twee sets van de Filipijnse Alexandra Iala. Het werd 7-6 en 6-2. Iala is de nummer 32 van de wereld. Eerder zorgde Elise Mertens al voor een stunt. Zij schakelde in de derde ronde de Kazakse Jelena Rybakina uit, de nummer 2 van de wereld en winnares van Wimbledon 4 jaar geleden. Mertens won in twee sets, 7-6 en 6-1. Mertens staat zo voor het eerst in de achtste finales van Wimbledon. Daarin neemt ze het op tegen de Tsjechische Marie Bozkova. Bozkova is de nummer 23 van de wereld. Mertens staat 27ste. In het mannendubbel heeft Sander Gillé de derde ronde bereikt. Bij de vrouwen ligt Magali Kempe uit het dubbeltoernooi na verlies in de tweede ronde. Na een droge nacht met minima rond 12 graden krijgen we opnieuw een zonnige dag met af en toe ook wat wolken. Het blijft meestal droog bij maxima tot 26 graden. Het begin van de week wordt zonnig en warm met 28 graden. Dinsdag is er meer bewolking en zo'n 25 graden. Vanaf woensdag wordt het opnieuw zonniger en warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova app en mis geen...

favoriete muziek? Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova.

bij mijn hand. Maar lange dagen werden weken en daar wen ik maar niet aan. Het gebeurt meermaals dat ik even in een herinnering verdwaal. Toch zou ik beter moeten weten, maar wat je loslaat.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de